So do do do do do. Doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly doodly dood